0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
3: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
2: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Carolyn Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer, tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
0: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
7: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
11: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
0: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
0: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
0: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
0: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen. 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
10: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
9: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijg je het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
11: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
9: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden, maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de

0: plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
1: Your machine. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
2: De zomerfamilie. Jan van

eventjes buiten op straat te doen bij Bruce Springsteen. Nog één klopje van Mark Swernberg, jawel. Uit de plaat The River, uiteraard. Goedemorgen, 7 over 7. Wat zijn we vandaag? Donderdag, hè, want gisteren was het woensdag en overmorgen is het zaterdag.

klanken leren deze. Huh? Leuk om het stuk te horen. Ook al uit 2007, Ghosts and the World is Outside. Zo gaat dat eenmaal out in the streets, denk ik. Kwart over zeven, goedemorgen. We zijn augustus nummer 13. En vandaag in 1965, dat is nog langer geleden, brachten de Beatles een vijfde studioplaat uit, namelijk Help. En Help is niet zomaar een Beatles-album. Het is het moment waarop de band zich ontwikkelde van pop-iconen tot ware muzikale pioniers. Een periode tussen de gepolijste vrolijkheid van een Beatlemania-tijdperk en de meer experimentele introspectieve richting van een latere jaren. Je hebt bijvoorbeeld het liedje Yesterday, voor het eerst in de geschiedenis van de band, bevatte een nummer geen drums of geen gitaar, alleen McCartney's stem en een begeleidend strijdkwartet. Riskante zet voor die populaire muziek die ze daarvoor maakten. Maar het werd goed ontvangen, want critici waren heel blij met die nieuwe richting van de Beatles. Ze kregen zelfs een award voor Outstanding Song of 1965 voor die Yesterday. Trouwens, voor het eerst sinds With the Beatles in 1963 leverde ook George Harrison twee nummers. Hij schreef I Need You and You Like Me Too Much. En John Lennon die zei, dit is mijn Dylan periode. Paul McCartney zei inderdaad later van, ja, John Lennon deed opzettelijk een Bob Dylan zangstijl na op die plaat Help. Wat ga ik spelen? Ik ga spelen Ticket to Ride. Daarover zei John Lennon ooit, dit was een van de eerste heavy metal songs. Oké. Okay. Er is een korte gitaarsolo, die werd gespeeld door Paul McCartney, hè? Normaal de bassist, maar ik dacht, ik doe ook de gitaarsolo deze keer. En dit was het eerste liedje van de Beatles dat langer dan 3 minuten duurde. Ook wel straf. Vandaag in 1965 uitgekomen dus, de vijfde plaat toen van de Beatles. Help! Willy!

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Music matters.

Beloaded van Miles Kane, geschreven door Miles Kane samen met Jamie T en met Lana Del Rey. Miles Kane zat ooit op het terras in LA en hij kreeg gewoon een FaceTime van Lana Del Rey. Hij schrok zich te pletter natuurlijk. Oh, FaceTime Lana Del Rey. En hij zei, ik kom af, we gaan samen een liedje schrijven. En 's middags gebeurde het daar ergens in LA. Wel cool, hij was wel flabbergasted, die Miles Kane. Goedemorgen, dit is Abracadabra.

0: de band die ervoor zong over The Pumpetus of Love, had het nu over Reach Out and Grab Ya in Abracadabra. Ik moet altijd een beetje aan Eminem denken. Bij deze Steve Miller Band. Het is exact 7:30. Goedemorgen allemaal. Vandaag is ons terras in Leuven weer open, uiteraard. Mooi weer, heel mooi weer. Dus allemaal welkom om iets te drinken op het terras daar. Supergezellig. En er staat een radiostudio. We maken daar uiteraard live radio. En wie kan je daar bezig zien vandaag? Wel, ook vandaag is dat Sien tussen 11 en 3 uur. Bij haar komt Lenny langs. Dat is Lennart Korevits. Hij komt een aantal songs live brengen. En tussen 3 en 6 zie je Roos van Akker live radio maken. En die zit niet achter glas of tin of dan, maar echt gewoon live dicht bij jouw tafeltje eigenlijk. Je kan Roos daar ook gewoon ontmoeten als je wil. En ook zij heeft een muzikale gast, namelijk de Waalse band, die helemaal terug zijn, Girls in Hawaii. Ze brengen in september een nieuwe plaat uit en Antoine Willemans komt daar met zijn maten over vertellen bij Roos. Straks rond 4:15 en ook een aantal soms live spelen. Dus vandaag op ons terras Lenny bij Sien en deze Girls in Hawaii, bij Roos.
1: This is all from Ruby. Live music matters.

Mr. Jones was uit Marty Jones, een vriend van de zanger Adam Duritz van Counting Crows, waarmee hij samen nog in een bandje had gezeten, de Himalayans. Mr. Jones, goedemorgen. Deze lente bracht Das Pop een nieuwe single uit, Different Class. Ik ga hem nu draaien, maar niet schrikken. Het begint me al serieus geklop op...

0: Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.

Ik heb Soft Cell klaarstaan met Tainted Love, maar dit was de originele versie. Liedje uit 1964. Van de Amerikaanse soulzangeres Gloria Jones. Maar het is een verschrikkelijk verhaal rond Gloria Jones. Gloria Jones was de vriendin van Mark Bolan, je weet wel, de zanger van T-Rex. En ze was ook lid van T-Rex. Ze was achtergrondzangeres en toetseniste. Maar wat is er nu gebeurd? Mark Bolan die is verongelukt in een auto-ongeval in Zuid-Londen. En wie was er aan het rijden met de auto? Een mini trouwens. Zij was aan het rijden, Gloria Jones. Moet verschrikkelijk geweest zijn uiteraard. Het was voor Jones uiteraard persoonlijk als professioneel verwoestend. En haar carrière herstelde zich nooit meer. Verschrikkelijke dingen om mee te maken. Later richtte ze trouwens in Sierra Leone de Mark Bolan School of Music op. En hij was trouwens ook de producer van die song Tainted Love. Dus origineel van Gloria Jones. Ik draai de versie van Mark Almond en David Ball. Willy.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
6: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
5: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
7: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
5: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van twee vermiste Belgen teruggevonden. Dat meldt HLN. Twee mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren. Maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de tweede keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt vierde geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
8: Na de toch wel

0: 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
1: Yo, merci. Live Music Matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
2: De zomer van Billy.

Amai, veel herrie. En die herrie is er gekomen dankzij onder andere Lori Goldston. En zij speelt de cello in Nirvana's MTV Unplugged special. En zij was buurvrouw van Chris Ballew van The Presidents. En Chris had een idee voor een song, voor die lump. En zij had een opnametoestel. En ze zei, ah, wel, gebruik mijn machientje even. En heeft dat snel opgenomen. En dankzij haar dus een beetje is die hit er gekomen.

even een nieuwe Cola Zero openen. Voilà, goed. We zijn wel klaar om 12 over 8 voor dit momentje. Holy crap, hoe recalcitrant is die dat die dit durft te draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Dat betekent eigenlijk gewoon iets ongelooflijk. Iets wat zo lang geleden, iets dat echt impact heeft. Ik ga een liedje draaien dat echt, ja, dat echt, ik denk toch wel heel lang geleden is dat je het gehoord hebt. Het wordt... ja, super weinig gedraaid op de radio. Het is een Nederlandse band uit Den Haag. Vroeger dacht ik altijd, als ik die bij ons op een affiche zag, zo in het Waasland zo regelmatig, ik dacht van, wat is dat eigenlijk? Is dat, ja, is dat een band of is dat een sportteam of zo? Ik vond het super raar, of een coverband. Grupo Sportivo. Ik vind het een rare naam eigenlijk, maar het is gewoon een Haagse popband, pop-rockband, die in de jaren 70, 80 populair waren. Twee platen uitgebracht. Ten Mistakes in Back to 78. Nummers als Beep Beep Love en Hey Girl. Het gaat trouwens Hey Girl draaien. Maar Grupo Sportivo is ook bekend voor hun humoristische teksten. Tja. Dus te zeggen... in dit liedje zit een regeltje I got a rocket in my pants. Vind ik niet zo grappig, een beetje plat eigenlijk zelfs. Maar oké, het andere zinnetje is op zich wel grappig. Op een bepaald moment zingen ze She said, your nose is running, honey. I said, sorry, but it's not. Snap je? Ik zal het uitleggen. Sorry, but it's not. Dus snot, ze bedoelde dus snot. Vind ik op zich nog wel... ja, redelijk grappig. Was wat? Het gaat gewoon draaien.

0: Arctic Monkeys en Opening Night. Opening van een liedje, zometeen. Klinkt zo, wacht. Hoor je het? Het is niet Noordkaap, kan ik al zeggen. Nog een keer. Wat zou het zijn? Ah ja, nog een keer dan. Komt eraan.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ze waren als Genesis vaak het onderwerp van een beetje ja, gelach en gedoe. In de Britse serie The Spitting Image werd vaak met hen gelachen. Maar ze konden dat zelf wel verdragen. Ze vonden het zo leuk dat ze zelf hadden voorgesteld aan Peter en Roger van Spitting Image om een videoclip te maken voor deze song met hen als poppetjes. En zo gebeurde uiteraard. Goedemorgen, dit is Intergalactic Lovers.

Vandaag in 2009 stierf er een drummer, Alan Schellenberger. Hij werd maar 39 jaar en hij stierf aan de gevolgen van een hersentumor. Dit is hem bij Lit en Miss.

0: De drummer op deze Miserable van lid Alan Schellenberger. Dus vandaag overleden in 2009. Hij werd maar 39 jaar. Helaas, die kanker, godverdomme toch. Oké, we zijn donderdag 13 augustus en vanavond is het Movie Night in Emleuven met de documentaire Hip Hop Minute uit 2024. De lang verwachte opvolger van de iconische documentaire Big Fun in the Big Town uit 86. Willy DJ Marcel van Tilt was 40 jaar geleden de interviewer die de ontluikende hiphop scene in New York ging ontdekken voor de Nederlandse VPRO. Marcel van Tilt en Pascal Garnier, de regisseur van de documentaire, zijn vanavond aanwezig in Leuven. Ze doen samen een DJ-set tussen 6 en 8. En vanaf 8 uur tot 8:30 doen ze een Q&A en een inleiding. En vanaf 8:30 is er dan de screening van die documentaire Hip Hop Minute in het museum daar in Leuven. Allemaal welkom. Het is gratis, maar even wel inschrijven via Willy.radio of via de Willy-app. De zomer van Willy.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who

Roel stuurt Ladies Love Cool James, inderdaad. Hoe een coole naam moet dat zijn eigenlijk? LL Cool J and I Need Love. Dit is Ginzu en Snow White.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

Cake en de afstand. De afstand naar het petje is klein geworden. Ik ga hem nu weggeven. Welke pet? Ja, van Willy uiteraard, van de Belgische trappers bijvoorbeeld. Zou een beetje raar zijn. Wat doe je? Well, you know the drill. Je stuurt gewoon iets in de app van Willy. Doet er niet toe. Whatever. We gaan vandaag voor de hoeveelste wachten. We zijn het jaar 26, de maand 8, de dag 13. Ik heb dat allemaal opgeteld. Met een machine uiteraard. 13 plus 8 plus 26 is 47. De 47ste

Hey, er komen nog nieuwe luisteraars bij hoor. Linde stuurt, hallo, ik ben een nieuwe wielerluisteraar. I like what I hear. Tof, oké, welkom, Linde. En dan zijn er mensen die leuke berichtjes sturen, een beetje slijmen ook. Daniet stuurt, ik mis Classic DOG. Hopelijk is het voldoende voor de pet. Bedankt Jan. Heel bedankt. Daniek, Bart zonder pet. Dan graag de pet voor de 30e verjaardag van mijn zoon. Ik kan het gebruiken om te gaan vissen. Stuurt Geert, ja. Dat is allemaal goed en wel. Ik vind het super amusant. Dankjewel voor de 100 reacties in de app. Ik ga ze hier geduldig lezen tijdens Mumford & Sons. Ah ja, wacht, ik moet snel naar de winnaar. Even kijken, wat dat? Scroll, stotel. Geert Nachtergalen. Geert Nachtergalen, proficiat met de pet.

Ze wachten al sinds 2012, die van Mumford & Sons. In 1991 had ik thuis dit cd-singeltje van de Scabs. En weet je wat zo cool was? Op de cd-single stonden 1, 2, 3, 4, 5 tracks. Akoestische versie van deze Nothing on My Radio. Een live bootleg versie. De albumversie. Dan ook nog een live bootleg versie van het singeltje Time. En ook een cover van Rocking in the Free World. Dus... veel waar voor mijn geld in der tijd. Nothing on my radio van de Scabs tot aan het nieuws van...

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. Door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn, van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was, maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Arties.
3: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
2: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd, en de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Bij Belfius is de storing van de baan, dat laat de bank weten. De technische problemen zijn gisteravond laat opgelost. Belfius-klanten konden sinds gisterenmiddag niet meer inloggen via de app of de website. Sommige mensen konden ook niet meer betalen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cooke-Uyt 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is ja, toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
2: Nog op het programma vandaag vond er meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Ponnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
1: Live music matters.

uitgebracht in de lente van dit jaar. Evolution van het Britse vijftal Nothing But Thieves. Vorige week in Brighton, Nick Cave op het podium met nog eens Kylie Minogue.

Inhaler, if you're gonna break my heart. 14 minuten over 9. We zijn donderdag augustus, nummer 13. En er is iemand jarig. Allee, er zijn meerdere mensen jarig. Maar ik heb het over deze man. Fergal Sharkey is jarig. Hij was vandaag 68 jaar. We kennen hem uit de jaren 80 van wat poppy songs, zoals deze A Good Heart. Trouwens geschreven door de frontvrouw van Lone Justice, Maria McKee, die ik maandag ga draaien, want zij is dan jarig. Wat straffen is, dus zij schreef deze A Good Heart, maar het andere hit van Fergal Sharkey ging over haar. Super raar. Dus zij schreef zelf A Good Heart. En Deacon Blue die schreef over Maria McKee dan deze You Little Thief. En ook die werd gezongen door Fergal Sharkey. Super raar, ja. Maar we kennen Fergal Sharkey uiteraard ook nog van iets helemaal anders. Hij was namelijk de zanger van die Undertones. En ik ga Jimmy draaien. Tegenwoordig is Fergal Sharkey niet echt meer met muziek bezig, maar hij is een milieuactivist en in de Verenigd Koninkrijk vooral bekend als iemand die de strijd voert tegen watervervuiling. Voilà. Maar we gaan hem toch herinneren als een man die bezig was met muziek en die te zien was op de cover van het singeltje Jimmy Jimmy van die Undertones als jong manneke. En hij houdt daar een beker vast, een trofee. Hij had namelijk iets gewonnen, een Ierse zangwedstrijd. Fergal Sharkey dus, van die Undertones, vandaag jarig. Hij wordt 68 jaar. Dit is hem, Jimmy Jimmy.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie dit. Ik heb de Nandaloos mee voor onze barbecue.
1: Schitterend. Bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

Deze Danny California van de Peppers zou het enige liedje in de poprockgeschiedenis zijn waar Minnesota en North Dakota worden vermeld. Zou, hè? Dat is moeilijk om te checken ook natuurlijk. Dit is West Side Cowboy en Pin Up Boy.

Paulette Weller, bekend van zichzelf, van de Style Council en van deze band The Jam en Going Underground. Gunther Verspecht is jarig vandaag. Gunther Verspecht begon als klankman bij EFP-opnames. Zo, dus als je zo'n cameraploeg tegenkwam op de baan. Dus met zo'n stok, met zo'n pers. En Gunther begon aan zijn band Stash en scoorde een onwaarschijnlijke hit met deze Sadness. Hij trekt nog altijd op met Stash trouwens. 53 jaar, proficiat Gunther.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio.

0: Pas op, ze komen nog eens, hè. Ja. Ik kan er niet aan doen, maar die vrolijkheid of zo en dat melodietje doet me altijd een beetje aan Urbanus, denk ik. Gewoon iets ziek in mijn hoofd, denk ik. John Fogerty met zijn band CCR en Looking Out My Back Door. Als ik hier naar buiten kijk, zie je het in de verre verte ons terras van M. Leuven. Maar super verder natuurlijk. Daar wordt het weer super gezellig vandaag. Van 11 tot 6 maken we daar radio. En na 6 trouwens ook nog een DJ-set van... hoe heet hem nu? Ja, Marcel van Tilt. Ja, die man kan hem van ergens. Marcel van Tilt zal er ook nog op het terras een DJ-set doen. Van 6 tot 8 uur is dat. Maar Roos gaat daar ook radio maken tussen 3 en 6 uur. En zij heeft de Waals band Girls in Hawaii te gast. Sien maakt radio tussen 11 en 3 en zij heeft Lennart Kolevits te gast. Tegenwoordig door het leven gaande als Lenny. Dus deze Lennart te gast bij Sien rond 1:15 vanmiddag. Allemaal welkom.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live music matters.

groene dag op deze oranje dag. Snap je wel? Ja, je snapt het wel zeker. Hè? Even terug naar heel lang geleden. Er waren een aantal Duitse ingenieurs en die waren het MP3 muziekbestandsformaat aan het ontwikkelen. En ze hadden een nummer nodig om hun creatie te testen en te controleren of er geen kwaliteitsverlies zou optreden. En ze hadden liefst een a cappella nummer nodig, omdat ze vooral bezorgd waren over de menselijke stem en dat die zou achteruit gaan in kwaliteit. En ze hadden gekozen voor dit liedje. Tom Zeiner van Suzanne Vega.

Ze zijn verschenen. In de app zijn ze verschenen. De twee liedjes waar je op kan stemmen voor 10 uur, voor na nieuws van 10 uur. I Could Never Take the Place of Your Man van Prince of The Cure. Let's Go to Bed. Ik twijfel een beetje, maar ik ga toch op. Ja, ik ga het doen. Ik stem op The Cure. Dat we dat spelen na 10 uur. En dan andere liedjes kan je ook allemaal zelf kiezen via de app tussen 10 en 11 uur. En na 11 uur gaan we weer naar Leuven, naar Sien en daarna naar Roos. Veel plezier daar, mocht je daar passeren in Leuven vandaag. Ik heb nog eentje voor jullie. Dat is Absent-Minded in My Heroics Part 1. Ik ben er morgen weer, dus weer al vrijdag. Tot morgen vroeg om 7 uur. Tot dan. Yo, fijne donderdag allemaal. Geniet van de warmte. Hè? Ja. Ik ga dat ook doen.

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Til. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Gelnes.
7: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
6: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand, een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.
0: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: koken.
2: Ik wil eens iets anders dan ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Van 10 tot 11.
3: Kies je de muziek zelf.
2: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schellens.
3: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
2: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter, komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de 5e tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zondag bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
4: Allee, dus als je vergelijkt met morgen, is het vandaag nog fris. Het is maar hoe je het bekijkt uiteindelijk, hè.

Over 11. Goedemorgen, we zijn donderdag 13 augustus, de dag na de eclips. Waarop de zon toch lekker gewoon weer hard schijnt hier voor jou en voor mij. Al menig slagerzanger heeft daar een liedje over geschreven. Die tour gaan we niet op. Ik ben er niet tegen, hè, maar er zijn al genoeg andere plekken voor die liedjes. Wij gaan voor, even kijken, Noordkaap, Portland, Arcade Fire onder andere. En The Clash. Woo! Welkom, fijn dat je luistert naar Willy.

Summer volgende week op Bukkelpop. Dit was Come Closer. Ik vind dat wij muzikaal en esthetisch prachtige keuzes hebben gemaakt wat onze live muzikanten van vandaag betreft. 1:15, Lenny. Je weet, dat is Lennart Korevits. Solo-project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies is Lenny. En ik denk, ik weet dat natuurlijk niet, hè, maar ik denk dat hij er tot op zijn ondergoed hip en trendy uitziet. En dan om 4:15 de Waalse band Girls in Hawaii, kijk ik ook naar uit. Maar voor nu heb ik Noordkaap en Pretentious

Er is, mocht gisteren zelfs live op VTM Nieuws, als ik niet vergis, wat uitleg geven bij die eclips. Stijn is natuurlijk enorm gefascineerd door alles wat onze ruimte betreft. Daarom gaat hij ook mee op Willy Escape naar de Dolomieten. Yeah! Dit is een nieuwe van de Rolling Stones, Jealous.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Allemaal koken.
8: Ik wil eens iets anders dan ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
15: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Atomic van Blondie. De afgelopen dagen, weken, misschien zelfs al, waren hoogdagen voor Brian May, gitarist van Queen, maar vooral ook gediplomeerd astrofysicus. En hij keek natuurlijk enorm uit naar de zonsverduistering gisteravond. Hij was er al dagenlang naar aan het teasen op zijn Instagram-pagina. Hij gaf ook tips over hoe je het best kon kijken naar de eclipse. Als je geen brilletje had, gaf hij ook knutseltips over hoe je zelf zo'n camera obscura kon maken. Ik heb een beetje te doen met Brian May, want ik denk dat hij dan nu wel in een zwart gat zit. Het is natuurlijk voorbij, maar dat zwart gat, dat is dan weer een ander verschijnsel.
1: De zomer van Billy.
0: En je dacht wellicht, nou, nu gaat Sina iets van Queen draaien. Nee. Ik heb gekozen voor Blindsided, omdat ik hoop dat je niet verblind bent geraakt door de eclipse. Het is van de band Wodan Boys. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Willy.

0: Connected van Stereo en Sans. Als je de hitte durft te trosseren en we doen ons best om hier zoveel mogelijk schaduw te creëren, dan ben je super welkom om om 1:15 over een dik uur dus te komen luisteren naar Lenny Lenny, solo project van Lennart Korevits. Die komt hier twee songs spelen voor ons. Vorige week was dat Portland onder andere die naar hier kwam, ook om s'avonds een unplugged sessie te spelen. Maar ook hier in onze studio bracht hij onder andere een cover van Bob Dylan, nummer uit 1963, dat hij helemaal naar zijn hand zette. Jente Pironet, het nummer Girl from the North Country.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: Live hier bij ons vorige week.

0: No Cars Go van Arcade Fire. Nog voor 12 uur krijg je een van de meest oldschool hip-hop tracks om al eens vooruit te prikken naar onze film van vanavond.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is ze.
8: De Vos Lemmes.
9: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
10: Check.
9: De DJ checkt voor je tickets koopt.
10: Oké, check.
9: En social media checkt voor je op date gaat.
10: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
9: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
9: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
11: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruy.be.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Drive van R.E.M. Vanavond hier in een lekker frisse ruimte in Emleuven vertonen we een hip-hop minute. Een film over de hip-hop cultuur met Marcel van Tilt, onder andere Pascal Garnier, de regisseur, die een Q&A komen doen, ook een DJ-set. En vooral die frisse ruimte is heel belangrijk, denk ik, voor vanavond. Er zijn nog enkele plekjes, echt niet veel. Dus als je erbij wil zijn, kan je nog inschrijven via willy.radio. Dat is volledig gratis. Et voilà, een van die oldschool hip-hop tracks met

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Placebo, try better next time. En daarvoor Grandmaster Flash en Furious 5 met It's Nasty. Ik krijg ongeruste berichten. Sien, heb ik het momentum gemist? Je hebt nog niet opgeroepen om M-quiz te sturen. Dat klopt, dat zal ik dan nu doen, want inderdaad is het hoog tijd. Zometeen spelen we met één luisteraar de M-quiz. Je kan daar drie verschillende Wheelie Gadgets winnen. Dus wil je meedoen, stuur je nu M-quiz in de app.
2: En vanaf dat zij te kijken, wat mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
5: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
4: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daar net bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reekse zetten ze de snelste tijd neer.
6: Het is natuurlijk wel mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Het is gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
4: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verrit plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
1: Live van op het Willy Terras
0: in M-Leuven. Live music matters.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
3: Ja, ik zei het daarnet al, maar dus als je vergelijkt met morgen, is het vandaag is toch fris, hè? Fris.

Goedemiddag, donderdag 13 augustus. Die eclipse had wat mij betreft zeer zeker iets langer mogen duren. Maar ja, kijk, de zon is er en we omarmen het. Always on the Run van Lenny Kravitz. Van Lenny Kravitz is het maar een kleine stap naar Lenny Lenny. Druk aan het opbouwen hier met onder andere een prachtig soort van pianootje. Daar zal hij je straks ongetwijfeld veel meer over vertellen. Om 1:15 speelt hij live. Super welkom bij je.

0: Een van de nieuwere singles van Trigger Finger, Through the Beam. En daarvoor hoor je Deus natuurlijk met The Architect. Zo goed als 11:45.
1: De M-quiz.
0: Tijdens de middagpauze spelen we altijd de M-quiz met de luisteraar. En vandaag is dat Werner. Dag, Werner.
2: Goedemiddag.
0: Werner, bel ik jou tijdens de middagpauze of wat was je aan het doen?
2: Nee, ik heb vakantie vandaag. Maar ik heb gisteren gewerkt en morgen ook. Maar,
0: vandaag heel gewoon... dagmiddagpauze.
2: Ja, inderdaad. Hele dagpauze.
0: Werner, je kan 3 Willy Gadgets winnen. We beginnen met Willy Stickers, een Willy Toadbag en als laatste ook nog een Willy Marcelleke. Heb je al iets van Willy in je bezit?
2: Nee.
0: Oh, nou, helemaal niet. Dus alles is eigenlijk welkom.
2: Ja, zo super. Hè.
0: Werner, ik begin meteen met een muzikale vraag. Hoe heet deze groep? Oh, Werner, ik hoorde je er al door roepen. Ik denk dat het correct is wat ik gehoord heb. Kan je het nog eens even herhalen? Ja. Nee, dat is niet erg.
2: Motorhead.
0: Helemaal goed. Die stickers die zijn al binnen. We spelen nu voor een Willy Toadbag. Welke ziekte kan je oplopen als je gestoken wordt door de Anopheles-mug?
2: Malaria?
0: Helemaal juist. Ik steek de stickers al in de toadbag. En nu spelen we nog voor een Willy Marcelleke. Hoe heet de Franse berg in de Provence die populair is bij wielertoeristen?
2: Mont Ventoux.
0: Maar ja, natuurlijk. Het was super haalbaar, hè, vandaag.
2: Ja, dat wel.
0: 3 op 3, dat ging vlot. En dat dan nog op je vrije dag, Werner. Dank je wel om mee te spelen. Geniet nog van de warmte, zal ik zeggen, vandaag. En van Willy. En tot de volgende.
2: Oké, tot de volgende. Vrienden,
0: dag, bedankt. Werner. Dag. Dag.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schatje, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
13: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
12: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
14: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis. Om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
15: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: De zomer.
20: Van Willy.
19: Life, music, matters.

0: sans and
1: somehow. I'll never be a friend.
0: En dit dan volgende week donderdagavond.
1: I'll never play pretend.
0: Live hier op onze wei. Of tuin, maar ik noem het wei.
1: Let's just face it at the end.
0: Dat gaat ons afsluitfeest worden van onze zomer hier in Emleuven van Willy. Emleuven, zoveel uitgesproken en nu was ik het vergeten. Nee, maar dus volgende week, donderdagavond 20 augustus, sans hier. Dat gaat een feestje worden. Zo meteen de nieuwe single van Few Bits na Simple Minds en Belfast Child.

Belgische band Few Bits zijn al een tijdje bezig, maar dit is een van hun nieuwste singles, Bubble Trouble. Ondertussen komt er steeds meer volk bij hier op ons terras in Leuven. Doet me plezier. Want over 10 minuutjes ontvang ik Lenny. Of achter de schermen heb ik die natuurlijk al ontvangen, want die is nu aan het soundchecken. En zometeen gaat hij 2 nummers voor jou spelen. Dit zijn Kaiser Chiefs met Oh My God.

0: Die Haunted Youth blijft bij ons voor live muziek zometeen.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Pannenkoeken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: World Shut Your Mouth van Julian Cope. Ruim 1:15.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Dus hoog tijd voor wat live muziek. Goedemiddag, Lennart, Lenny, Lenny, Lenny. Wat moet ik zeggen?
3: Je mag kiezen.
0: Okay.
3: Of Lenny, Lenny of Lennart Korevits. Maar okay. Het mag allebei.
0: Maar ja, met achternaam is wel heel officieel.
3: Ja, dat is wel een beetje te veel misschien. Een beetje too much.
0: Maar het is goed dat je nog iets zegt dat je Lennart Korevits bent.
3: Ja.
0: We kennen de mensen jou van Compact Disc. Dat is maar de laatste maanden van Lenny, Lenny.
3: Ja.
0: Solo-project.
3: Mm-hmm.
0: Hoe zijn de concerten geweest, de afgelopen concerten? Dat is toch wel iets heel anders dan met Compact Disc. Dat is toeren.
3: Ja, superleuk eigenlijk. Het is... Ik heb een leuke band verzameld, dus dat doe al heel veel natuurlijk. En zomerfestivals zijn wel altijd gewoon tof, vind ik. Dus we hebben al een paar heel mooie mogen doen. Vorige week was het Lokerse Feesten bijvoorbeeld, dat was super tof. Een volle club.
0: Ja.
3: En dan komt er nog een Pukkelpop aan, dus dat is ook heel leuk. Krammerok komt er ook aan, dus het is allemaal wel... dingen om naar uit te kijken en tot nu toe gaat het eigenlijk wel goed, ja.
0: En dan speel je een hele set echt vol met originele Lenny Lenny songs.
3: Ja, dus dat is wel, dat is altijd wat spannend van gaan de mensen blijven staan, want het is allemaal nieuwe muziek natuurlijk. Gaan ze het volhouden tot Tambourine op het einde? Meestal wel. Het zit ook ene cover in, die ook wel een beetje Lenny Lenny is, moet ik zeggen.
0: Okay.
3: Maar dat helpt misschien ook wel voor de herkenning.
0: Ja. Maar zijn dat dan songs die... al jaren op het schap had liggen, maar niet bij Compact Disc Dummies paste? Of hoe is dat juist gegaan?
3: Ja, het is een combinatie. Dat, enerzijds zeker dat.
0: Mm-hmm.
3: Ik schrijf gewoon constant en die nummers die hoorden niet bij de Compact Disc Dummies, dus die belanden in een soort stapel waar dat ik niet echt aankwam. Die waren dan ook heel spontaan ontstaan en zo. En de moment dat er zo sprake was van we gaan een jaar niets doen, begon ik wel na te denken van misschien moet ik daar een keer induiken of zo. En die hadden zo een eigen wereldje. Ik ben daar ingedoken en ik heb gewoon een soort drive gevonden om verder te schrijven. En plots ben ik daarmee een beetje schoorvoetend naar wat producers gegaan. En die zeiden van, denk dat je wel iets in handen hebt of zo.
0: Dus, want er komt ook een album aan, toch? Hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Het album is klaar. We zijn het nu aan het finaliseren, aan het mixen nog een beetje. Maar het komt uit in het voorjaar volgend jaar. Wanneer ga ik nog niet zijn?
0: Okay,
3: want dat mag niet van mijn label.
0: Ja, en de titel.
3: Anders is de verrassing er een beetje af, denk ik.
0: De titel mag ook nog niet.
3: Ja, de titel mag ook niet en ik ben ook nog een beetje aan het twijfelen.
0: Oké. Maar dan horen we het wel, hè?
3: Ja, voilà. Maar de muziek is er allemaal. En ik ben er wel heel tevreden van.
0: En je hebt zelfs tijd gehad voor een soort van uitstapje richting acteren? Of maak ik dat groter dan het is? Want je hebt in Juliet gespeeld en in Chantal?
3: Ja, Chantal, dat komt er nog aan in het najaar. De opnames daarvan zijn juist afgerond. Ja, dat waren ook... dat is ook maar wat het is natuurlijk, maar dat was wel heel fijn. Dat waren 5 draaidagen, als ik me niet vergis. En dat was een zalige ploeg. Juliet, dat was de eerste, dat was ook in het West-Vlaams. En nu Chantal... Daar heb ik echt wel... ik las het scenario en de aflevering begon met mijn personage die nogal iets grappigs en heftigs meemaakt. Dus ik dacht direct van, oké, dat zie ik wel zitten.
0: Dus dat zien we dit najaar ook?
3: Ja, ik denk het wel. Als ik het juist heb, is dat voor dit najaar.
0: Tof, tof. Maar hier natuurlijk kom je om muziek te spelen. Ga je je 2 singles brengen?
3: Ja.
0: Oké. En beginnen doe je met welke?
3: Ik ga beginnen met She Only Loves You in the Summertime, omdat het vandaag toch weer behoorlijk warm is.
0: Ja.
3: En ik heb daarvoor iets meegebracht dat ik gekocht heb vorig jaar. Het is een heel oud ding en het ronkt ook. Dus de geluidstechnieker die heeft al wat werk gehad om de ruis eruit te halen en zo. Maar het is wel ik heb het gekocht omdat ik het mooi vond, maar het klinkt ook wel nog tof.
0: Ja, is charmant.
3: Ja,
0: dat is een woord dat je misschien niet wil horen.
3: Nee, maar dat zal het ook zijn.
0: Ja. Lenny, ik ga je richting het charmante honertje laten gaan.
4: Ja.
0: En dan maken wij ons klaar, Leuven, met een gigantisch applaus natuurlijk, want jullie zijn wel echt met veel. Voor She Only Loves You van Lenny Lenny, live in Leuven.

0: Je hoorde Lenny Lenny live bij ons in Emleven met She Only Loves You in Summertime. De eerste reacties komen ook binnen. Anne zegt, ik word zo vrolijk van jouw muziek, leuke zomerse vibes. En Steven zegt, jee, Lennart, wat een geweldige song is dit. Dus blijf je nog voor eentje, Lennart. Zometeen. Top, top.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
1: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
6: Met zometeen een tweede live nummer van Lenny. Lenny, inclusief charmant pianootje.

Future Fathers of Utopia van Admiral Freebie. Leuven, jullie zijn nog één nummer verwijderd. Van een nieuw live nummer van Lenny Lenny. Het geldt natuurlijk ook voor iedereen die luistert. No Rain van Blind Melon.

0: Leuven, mag ik jullie alvast een applaus vragen?
1: De zomer van het Willy. Live music matters.
0: Voor Lenny natuurlijk nog steeds bij ons voor zometeen een tweede song. Daarnet ging het goed, hè, Lenny?
2: Ja, het was leuk.
0: Het was leuk, hè? Ja.
2: Vond het wel.
0: En gezellig hier, hè?
2: Het is hier supergezellig. Ja. En al die mensen die de warmte trotseren, chapeau. Letterlijk ook, hè, in sommige gevallen. Hè.
0: Ja, inderdaad, zonder chapeau.
2: Zonder chapeau is het nog lastiger, hè? Ja.
0: Lenny, zometeen ga je tambourine spelen, vermoed ik?
2: Ja.
0: Oké, voor tambourine mag ik je nog een paar dilemma's voorleggen?
2: Dat kan.
0: Ja, je moet maar zien of je erop antwoordt of niet.
2: Ah ja, dat mag ook. Ik mag ook niet antwoorden.
0: Ja, het
2: mag ook de vraag terugketsen.
0: Ja, maar dat is niet zo super
2: niet interessant
0: voor de luisteraar.
2: Ah, let op.
0: Oké, Lenny, een avondje naar de cinema of een avondje naar een concert?
2: Oeh, dat is wel heel afhankelijk van welke mood dat ik in ben eigenlijk. Het is zo lang geleden dat ik naar de cinema ben geweest en ik zou vrij graag de Odyssey zien in IMAX. Dus op dit moment zou ik daarvoor kiezen.
0: Goeie keuze.
2: Is er ook airco, hè? Meestal in de cinema.
0: Normaal gezien wel. Dus dan zou ik zeker voor de cinema kiezen, ja. Aziatisch of Mexicaans gaan eten?
2: Amai, dat vind ik ook heel moeilijk. Ik ben heel groot fan van Japans eten.
0: Het wordt een heel lang interview.
2: Ik zal voor Mexicaans gaan dan. Een beetje pikant, maar niet overdrijven.
0: Oké, ik neem het mee. Songs schrijven alleen of songs schrijven in groep?
2: Ik schrijf alles alleen.
0: Oké.
2: Helaas.
0: Nee,
2: maar ook soms met andere mensen bij vind ik ook leuk.
0: Oké.
2: Einde antwoord. Ja. Moet een beetje korter, hè? Ja.
0: Teruggaan naar de jaren 70 of toch hier blijven in 2026?
2: Oh, jaren 70. Gewoon om een keer te zien of dat echt wel zo legendarisch is als dat iedereen zegt. Of dat eigenlijk ook wel een beetje sukt. Dat kan ook.
0: Visueel wel, denk ik.
2: Visueel zou het wel matchen, dat is waar.
0: Ja. Word je liever Lenny of toch Lennart genoemd?
2: Ik was op een festival waar ik niet moest spelen en er riepen redelijk wat mensen Lenny naar mij en ik vond dat eigenlijk wel leuk, omdat dat toch betekent dat het iets aan het worden is. Dus op dit moment vind ik het wel fijn.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ik heb er nog twee. Een esthetisch prachtige stoel, maar zit slecht, of een heerlijke, maar archi-lelijke plofzetel?
2: Het eerste. Ik heb alleen maar het eerste in mijn neus eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Alles zit slecht, maar het ziet er wel geweldig uit.
0: Oké, dat voordeel heb je dan. Laatste dilemma, Chantal of Juliette? Stout, ik weet het.
2: Nee, ik zal dan uit de hoofdpersonages kiezen, Chantal of
0: Juliette. Want je hebt
2: in beide
0: gespeeld, hè, voor de duidelijkheid. Ja,
2: dus het zijn ook de twee hoofdpersonages van de reeks. En dan denk ik dat ik toch nog liever een avond met Chantal op café zit.
0: Snap.
2: Dan met Juliette. Maar dan gaat Charlotte de Bruyne gaat dat ook wel snappen, ze denken.
0: Voilà. Jullie kunnen dat uitpraten.
2: Ja, het is dat.
0: Oké, Lennart. Lenny, ik ga je terug naar je prachtig...
2: Het is waar, ik moet nog een liedje spelen.
0: Ja, liefst. Ik ga je terug naar je prachtig pianootje laten gaan. Leuven, kunnen jullie nog eens laten horen? Want Lenny gaat zijn eerste single voor ons spelen. Tambourine, live vanuit M. Leuven.

0: Toffer dat hij daar toch wat strijkers tevoorschijn, zeg. Lenny Lenny live bij Willy met Tambourine.
1: De zomer van Willy. Live Music Matters.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
11: Voorwaarden op colruy.be.
12: Smartfoto.be.
13: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
14: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
13: Echt of wat?
15: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

Heroes van David Bowie. Lenny, duidelijk een hero voor velen. Er worden veel fotootjes gevraagd. Zometeen hoor je Gorky. Eerst een andere Belgische band. Hi.

Lieve kleine piranha. 22 mei haalden alle fans van Lola Young opgelucht adem, want dan kwam ze met deze fantastische single. Ze schreven onmiddellijk de dag na de Grammys, dan had ze heel veel inspiratie en ze dook met James Blake in de studio om dit nummer op te nemen. From that

Do I Wanna Know van Arctic Monkeys is dit. Wie komt er straks spelen zien, krijg ik in de app. Wel, Girls in Hawaii, de Welsh band. Ze hebben een nieuw album, El Dorado. Misschien heb je de single daaruit ook al gehoord. Echt heel goed. Zij komen hier spelen om 4:15 bij Roos.

0: Rockwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Til. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
0: Dit is
1: de zomer van Willy.

Phoebe Bridgers die is bezig met haar tournee om haar derde album uit te brengen. Last Weekend heet dat. Je hebt de single Last Boys misschien al wel eens gehoord bij ons. Ze doet dat op speciale plekken. Ze zegt ook dat ze misschien Cameron, de frontman van Geese, zal meebrengen als gastzanger. Fans kunnen haar album ook gaan beluisteren in verschillende planetaria. En je zou bijna vergeten dat ze natuurlijk ook deel uitmaakt van de groep Boy Genius. Not

0: Nothing but thieves, everybody going crazy.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. Dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
7: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaaiing is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
6: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 14 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting kwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarna staat Remy Schijns in de finale van 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.
1: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven. Live Music Matters.

0: Alice May uit Ninove in een flash. En we gaan naar Sheryl Crow. Ze krijgt binnenkort een Troubadour Award van de organisatie BMI. Als ik het goed begrijp, is dat een Amerikaanse tegenhanger van Sabam of van Playwright. Maar maakt niet uit. Meestal is erkenning krijgen voor wat je doet toch sowieso plezant, denk ik.
1: She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died.
0: Dit nummer is ook al 33 jaar oud. Run, baby, run.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: De zomer van Willy.

When Doves Cry van Prince bij Willy. Het volgende nummer werd ruim 2 jaar voor het officieel werd opgenomen al geschreven. Het begon als grapje, als uitdaging. Phil Everly van de Everly Brothers had aan Warren Zevon gevraagd: kan je dit eens een liedje maken met de titel Werewolves of London? In 75 was dat. Dat deed hij met een tekst die niet echt op iets sloeg. Het bleef dan ook een grapje. Maar gaandeweg kwam dan toch het idee om het officieel uit te brengen. En zeer veel opnamesessies later met onder andere John McVie en Mick Fleetwood is het dan toch iets geworden. Het is Warren Zevon.

vraag is vooral, welke taal gaat Roos van Akker straks tegen girls in Hawaii spreken? Wordt het Frans? Of wordt het toch Engels? Of wie weet Nederlands? Ik ga het daar zo meteen eens vragen.

0: Super Blood Wolf Moon van Pearl Jam. Zometeen Radiohead.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De zomer van Villa.

Karma Police van Radiohead. Straks dus Girls in Hawaii. Over een uur is dat 4:15, maar ik blik ook al even vooruit naar morgen 4:15, want dan komt deze man spelen. Een graag geziene gast op ons terras natuurlijk. Koen Buyssen, oftewel Zornik, dit is The Middle.

0: Zornik, morgen kwart voor vier. Je hoorde The Middle. En 's morgens heb ik natuurlijk ook iemand. Hè. Ik heb Captain Keizer morgen vroeg, kwart of morgen vroeg. Morgenmiddag kwart voor één. De zomer van Willy. Als je pas begint te werken om 11 uur, dan voelt kwart voor één nog steeds als ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Roos. Goedemorgen. Is voor jou al middag ondertussen, 10 voor 3?
1: Net.
0: Ja. Het was een zware avond natuurlijk, de eclips.
1: Goh, ja. Heb je hem gezien nu?
0: Ja, natuurlijk. Ik was gisteren zo wel heel stoer aan het doen van, ik ga het helemaal voorbij laten gaan.
1: Nee, maar je zei, ja. Ik ga met een cornflakesdoos... Ja. Iets maken waardoor ik een camera obscura, ja. Waardoor ik toch naar de eclips kan kijken, want je had geen brilletje.
0: Nee, maar ik heb er een gekregen van iemand. Zelfs zonder dat ik het vroeg. Ik was in het park aan het wandelen en heel veel mensen hadden echt te veel brilletjes. Ik denk dat heel veel mensen zo op de hype waren gesprongen en dan... Ik heb er gewoon een gekregen.
1: Ja.
0: Dat was wel mooi, ja.
1: Ik zag dat er eclipsbrilletjes werden aangeboden op social media vandaag.
0: Ah ja.
1: 1 keer gebruikt, ja. 2000 euro.
0: Ja. Het was te denken.
1: Doe er een voordeel mee.
0: Het was te denken, ja. Zeg, straks Girls in Hawaii.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ik heb mijn Frans niet meer geoefend.
0: Nee,
1: het wordt in het Engels, vrees ik.
0: Maar dat is oké, weet je. Ik zou dan schrik hebben dat ik het antwoord niet goed zou verstaan als ze zo heel snel Frans praten.
1: Ja. Ik vrees dat het bij mij hetzelfde zou zijn. Je moet dat onderhouden, hè, een taal.
0: Dat is toch erg.
1: En het is nu niet dat ik mijn Frans veel nodig heb.
0: Nee, ja, spijtig. Hè.
1: Maar
0: nee. Ja. Wat gaat leuk zijn. Het gaat
1: mooie
0: leuk zijn.
1: Taal.
0: En ik hoop dat ze
1: absoluut.
0: Eldorado spelen, want dat is een nieuwe single. Heb je die al gehoord?
1: Ja, ik heb die al gehoord.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Dus ik ga zeker luisteren. 3:15 bij Roos van Akker.
1: Yes.
0: Girls in Hawaii. 4:15 een tweede song. En ze begint eraan zo meteen om 3 uur. Tot straks, Roos.
1: De zomer van Willy.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar €73 en €290 meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
5: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
4: Door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renewi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd 4e in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijns staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is dan ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op onweer en regen. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en we halen dan tot 28 graden.
2: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven.
2: Willy.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Roos van Akker.
6: Oh, oh, we gaan pompen op je radio samen met Supergrass. Een

Applaus, welkom bij Willy. Het is donderdag en dan is het altijd een leuke dag, hè? Dan is het hier altijd feest bij M. Leuven. Vanavond houden we hier onze filmavond. Ideaal om het warme weer te trotseren in de frisse cinemazaal hier. En er zijn nog een paar plaatsen, echt niet veel meer. Maar stel dat je er graag nog bij zou willen zijn, dan kun je je nog inschrijven. Eerst nog heel wat goede muziek, zoals de nieuwe van Queens of the Stone Age, Easy Street.

Lenny is hier vandaag al gepasseerd bij Sien. En ook bij mij komt er een band langs. Zo niet de beste band van het Franstalige gedeelte van ons land. Girls in Hawaii. Ze zijn hier al gearriveerd en ze gaan zo onze geluidsinstallatie hier eens testen.

0: Ook dit zal op een nieuwe plaat staan die eind oktober uitkomt. Editors and Call It In.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
10: Music matters.

kan weer niet op. We gooien met nieuwe singles vandaag, want dit was de nieuwste van Beck. In the Night komt ook op zijn nieuwe album te staan, Ride Lonesome, dat je over een maand volledig zult kunnen beluisteren. Want op 18 september, dan is het er, die nieuwste van Beck. Dit zijn Talking Heads, Once in a Life.

De zomer van Willy.

Matt Hammond Jr., de gitarist van The Strokes, die mocht ook meedoen met The Struts op Another Hit of Showmanship. En Antoine en Lionel van Girls in Hawaii, die hebben hier het geluid al goed getest op ons terras. Ze gaan zo een eerste live song voor je brengen. Nog een klein beetje geduld. The National mag eerst nog eens met een Bloodbuzz Ohio.

0: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend. Bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Check voor vertrek.
7: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
7: Check.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: De zomer van Willy.

Girls in Hawaii met El Dorado live op ons terras. Merci, dankjewel. En als je dit al leuk vond, blijf dan zeker bij ons. Want straks gaan ze nog een live nummer voor je brengen.

0: de twee Fransozen van Daft Punk samen met Pharrell Williams en Get Lucky. Het nieuws van 4 uur komt eraan.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
7: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
6: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
4: Live van op het Willy Terras.
5: In Emleuven.
4: Willy.
5: Live music matters.
4: De zomer.

De kerels van Girls in Hawaii zijn nog niet weg. Ze spelen straks nog een live song voor jou. En dat zal hoogstwaarschijnlijk toch wel iets uit hun nieuwe plaat zijn die volgende maand uitkomt. Maar dat is voor zometeen. Eerst nog Kurt Vile met zijn Pretty Pimpin'.

0: Dankjewel. Merci beaucoup, Girls in Hawaii met Mrs. Hun nieuwe album Eldorado komt op 25 september uit. En ze spelen twee keer op rij in de AB in december.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Live music matters. De zomer. Van Willy.

Zo zei een beetje Good Fortune van PJ Harvey. En de Beastie Boys die komen de boel hier even saboteren. Volgende week is de man die dit wel eens vaker durft te laten horen aanwezig op ons terras. En je weet als je wat vaker luistert over wie ik het heb, hè. Meneer Oosterling Quim. Volgende week hier op het terras.

hebben ze de Levelers en One Way. Kasabian speelde al begin deze zomer nog op Rockwerchter. Maar als je hen toen gemist hebt, je krijgt nog een tweede kans. Want ze komen ook naar Krammerok in Stekelen.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: De zomer van Willy. Roos van Akker.

to choose a mood and have a place. De zomer van Willy. Live music that matters. Elke weekavond tijdens de zomer van Willy vertel ik jullie wat meer over een zomer uit het verleden. En vandaag reizen we 15 jaar terug in de tijd naar 2011. Want in 2011 heeft ons land het wereldrecord verbroken voor de langste periode waarin er geen regering was. Toen zaten we al aan 353 dagen zonder nieuwe federale regering. Wat uiteindelijk verlengd werd naar 541 dagen. België verbrak het record zelfs van Cambodja, dat ooit 354 dagen zonder regering heeft gezeten. En 15 jaar geleden waagde Otis zich aan zijn 64ste parachutesprong. Niet speciaal, zou je denken, hè? Tot je beseft, of weet wat ik je nu ga verklappen, dat Otis namelijk een hond is. En dan nog wel een mopshond, zeg. Zijn baasje heeft voor hem een speciaal harnas en een bril gemaakt. Een bril om te zien of hij de sprong wel leuk zou vinden. En wat bleek? 64 sprongen later vond de hond Otis het nog altijd even plezierig. En het muzikale hoogtepunt van 2011 kwam van Morrissey. Voor zijn optreden op de Lokerse feesten moest de organisatie die dag alle verkoop van vlees verbieden. Zelfs hun bekende paardenworst. Morrissey ken je natuurlijk als uitgesproken veganist en dierenrechtenactivist. Want tijdens zijn optreden droegen zijn bandleden een t-shirt waarop Fuck Fur stond. En op de schermen aan de zijkant kreeg het publiek beelden van mishandelde dieren te zien. Ja, Meat is Murder is dit van de Smiths. Live Music Matters. De zomer van Willy.

The best is yet to come van Novastar. En dat is nog waar ook, want hier komt de nieuwste van Dries en Jan van Black Box Revelation. Stronger, net voor het nieuws van 5 uur.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand, nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
4: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
2: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
5: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
2: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hengstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
6: Ja, ready to go. En we zijn vertrokken. Een heel goede middag.

0: Het is donderdag vandaag en dat wil zeggen dat het een heel leuke avond wordt hier bij M. Leuven.
1: Absoluut.
0: Deze keer, eerst, Marcel roept het ook al. Deze keer schotelen we je een film voor, een hip-hop minute. Een film, inderdaad.
1: Ik weet van niks.
0: Hoe je weet van niks.
2: Ah, jawel, ik moet die film straks inleiden.
0: Ah ja?
2: Ja.
0: En het is een film gemaakt door Pascal Garnier, die hier een klein beetje verder staat. Ja. Hij zal vanavond ook bij de vertoning zijn. En Marcel van Tilt, die hier naast mij staat, die gaat alles vanavond in goede banen leiden.
2: Ja.
0: En nog een DJ-set voor je spelen ook straks, om 6:00.
2: En nuchter blijven met alle kleren aan.
0: Goed zo, Marcel. Dank je wel.
2: Zeg ik nu, hè.
0: Ja, alle vooruit.

Je hoort niet voor niets Iels zo vaak voorbij komen op je radio. Dat is om je te laten weten dat ze binnenkort ook met een nieuwe plaat komen. Cookie Happened zal die heten. En 16 oktober, dan is het zover. Dan verschijnt dat nieuwe album van Iels.

0: Je kunt hen misschien wel een beetje vergelijken of de jongere versie van de Beach Boys noemen. Ja, hè? De Lemon Twigs en My Golden Years.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Bloemen koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
13: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
15: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy.

0: Nou.
1: Oh ja, aperitief tijd. Het ideale moment om je avond in te glijden en tevreden te zijn over wat geweest is vandaag. Of iets minder tevreden, dat kan natuurlijk ook altijd. Morgen, dan kun je hier zelfs alweer een echt apero-pakket winnen van Vlambio. Mocht je het willen uitproberen, dat kan hier, hè, op ons terras in Leuven, bij M. Leuven. Maar met een sneukeltje erbij of helemaal niks klinken op deze donderdag mag natuurlijk iedereen. Dus steek je glas maar in de lucht, hef je glas en doe mee met Spearhead, de band van Michael Franti en Paul.

0: Morgen dan speelt een film in de cinemazalen, Nimrod's Green Day Comedy, over een fictieve band die ervan overtuigd is dat ze in het voorprogramma van Green Day mogen spelen in LA. De soundtrack is ook al uit, als je die eens zou willen beluisteren.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Suede met Trash. Morgen zitten we voor de laatste keer deze week weer op ons terras. Hier bij M. Leuven met heel fijne artiesten die langskomen. Zoals Soornik, die komt bij mij. En bij Sien is Captain Keizer te gast. Morgen op ons terras bij M. Leuven. Dit is Captain Keizer en Dancefloor.

Free met All Right Now. Jan van den Bossen staat morgen weer met je op vanaf 7 uur. En misschien tot op ons terras morgen, hè, vanaf 11 uur met Sien. Ik ben er ook weer vanaf 3 uur. En Marcel van Tilt die gaat hier zo aan zijn DJ-set beginnen op het terras van M. Leuven. Als je nog wil afkomen, dat kan nog altijd. Hè. Een mooie donderdag.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
4: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
5: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
7: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
5: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
8: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
5: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guiz in de finale van het Hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.
4: Music matters.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Willy. Music Matters.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schattig, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, Keet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En vanavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
4: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
3: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
5: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
3: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
3: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag?
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch. Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

disco. It ain't no country club either.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Willy. The glass that I broke 4 weeks ago

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
3: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
2: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Denderwonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Music Man.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Music
3: matters. Yeah. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft een natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
3: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
2: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrijslag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Willy.
1: Music matters.
2: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn 2 mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
4: Er is 1 eigenaar van 2 van de 3 uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer, gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor, volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel, of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
3: De brand brak vanmorgen uit. 2 chalets zijn volledig verwoest, 1/3 raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in 1/6 provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
5: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola. En wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. Want in Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
3: In totaal zijn al meer dan 2100 mensen overleden aan ebola. Ruim 4500 mensen raakten besmet. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd 5e in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En nog op het EK werd Dai Keita 15e op de tienkamp. Verder kon Antoine Snijders zich niet plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Voetbal dan, 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde neemt het op tegen Hibernian liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
3: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
2: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.